0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina.

0: Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 4:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 5:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: In Gerardsbergen in Oost-Vlaanderen is een zweefvliegtuigje neergestort. Het toestel belandde tegen een boom. Aan boord was alleen de piloot, een man van 70. De hulpdiensten hebben hem ter plaatse gereanimeerd. Daarna is het slachtoffer naar het ziekenhuis in Aalst gebracht. Het parket onderzoekt de oorzaak van het ongeval en stelt daarvoor een deskundige aan. Iran ontkent dat het binnen de 24 uur een akkoord met de Verenigde Staten ondertekent. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Bemiddelaar Pakistan.

0: had eerder verklaard dat een akkoord op komst was. Maar volgens Iran komt er nog niet meteen een ondertekening. Wanneer dat wel gebeurt, is niet bekend. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was er 15,5 graad. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen dat grote delen van het gebied op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken in dit verband van een hittegolf. De uitzonderlijke warmte boven Antarctica houdt al enkele weken aan. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de 7e en voorlaatste rit gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alp. Hij won de zware bergetappe op de Grand Colombier. De Spanjaard Juan Ayuso werd tweede, de Noor Johansen derde. Kian Uitenbroeks finishte vijfde. De Australiër Luke Tuckwell blijft met nog één etappe te gaan leider in het klassement. Na een rustige nacht bij minstens 11 graden begint de zondag vrij zonnig. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en wordt het wisselend tot zwaar bewolkt. Er kan ook een drupje regen vallen bij maximaal 18 graden.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: In Gerardsbergen in Oost-Vlaanderen is een zweefvliegtuigje neergestort. Het toestel belandde tegen een boom. Aan boord was alleen de piloot, een man van 70. De hulpdiensten hebben hem ter plaatse gereanimeerd. Daarna is het slachtoffer naar het ziekenhuis in Aalst gebracht. Het parket onderzoekt de oorzaak van het ongeval en stelt daarvoor een deskundige aan. Iran ontkent dat het binnen de 24 uur een akkoord met de Verenigde Staten ondertekent. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Bemiddelaar Pakistan had eerder verklaard dat een akkoord op komst was. Maar volgens Iran komt er nog niet meteen een ondertekening. Wanneer dat wel gebeurt, is niet bekend. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was er 15,5 graad. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen dat grote delen van het gebied op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken in dit verband van een hittegolf. De uitzonderlijke warmte boven Antarctica houdt al enkele weken aan. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de 7e en voorlaatste rit gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Hij won de zware bergetappe op de Grand Colombier. De Spanjaard Juan Ayuso werd tweede, de Noor Johansen derde. Kian Uitenbroeks finishte vijfde. De Australiër Luke Tuckwell blijft met nog één etappe te gaan leider in het klassement. Na een rustige nacht bij minstens 11 graden begint de zondag vrij zonnig. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en

0: blijft het wisselend tot zwaar bewolkt. Er kan ook een drupje regen vallen bij maximaal 18 graden.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruisabeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Wij draaien lekker
3: onze eigen goesting.
2: Radio Nova.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Voor het eerst sinds de invoering 20 jaar geleden nemen minder ouders betaald ouderschapsverlof, blijkt uit cijfers. Het aantal vaders neemt wel nog toe, maar steeds minder moeders gaan op die basis deeltijds werken. Ook het deeltijdskrediet voor de zorg voor een kind jonger dan 8 zakt terug. Seniorennetwerk NEOS vraagt een uitbreiding van de euthanasiewet bij onder andere dementie. NEOS heeft zijn leden daarover bevraagd, schrijft de Zondag. De senioren willen bijvoorbeeld af van de regel dat familie een wilsverklaring voor euthanasie nog kan tegenhouden. Huisartsen moeten hun patiënten ook actief informeren over de mogelijkheden. In Nederland is bijna 124.000 euro opgehaald na een dodelijk ongeval in Zeeland. Daar reed deze week een auto in op een groep fietsende kinderen, 3 kinderen en een begeleider kwamen om. Het ingezamelde geld moet de getroffen gezinnen ondersteunen. Vanavond is er een stille optocht. Op het WK voetbal gaat Turkije al meteen onderuit. Kort voor het einde staat het daar 2-0. Ook Brazilië laat punten liggen. Het speelde 1-1 gelijk tegen Marokko. En ook Qatar en Zwitserland speelden 1-1 gelijk. En Schotland versloeg Haiti met 0-1. Bij de Rode Duivels blijft Zeno de Bast bij de selectie. De Bast herstelt nog van een dijbeenblessure. Teams op het WK mogen tot 24 uur voor de start spelers inwisselen, maar de voetbalbond houdt de Bast dus aan boord. De sfeer in het team is trouwens uitstekend, met dank aan de bondscoach, zegt Kevin De Bruyne.
2: Ik denk dat, zoals ik zei, op dit moment heel positieve vibes in het algemeen doorlopen met iedereen. En dat die iedereen on board heeft gekregen, zeker na een moeilijk EK en dan die Nations League.
1: De Rode Duivels spelen morgenavond een eerste wedstrijd tegen Egypte. Een einde van een tijdperk in het basketbal. Voor het eerst in 15 jaar is BC Oostende geen landskampioen. De titel is dit jaar voor Antwerp Giants. Dat versloeg Oostende met 89-84 in de finale van de playoffs. Antwerp had daar wel de volledige 5 wedstrijden voor nodig. En in die 5e finale wedstrijd kwam het zelfs nog tot verlengingen. Eerst nog zonnig en tot 20 graden, maar er komt straks wat bewolking aan. In de loop van de week meer zon en warmer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Nederlandstalige muziek en oldies.
0: Die je nergens anders hoort.
3: Dit is Radio Nova.
4: Jij hebt mij. Gelukkig.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Dit is Radio Nova.
2: Eigenzinnig. Anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Voor het eerst sinds de invoering 20 jaar geleden nemen minder ouders betaald ouderschapsverlof, blijkt uit cijfers. Het aantal vaders neemt wel nog toe, maar steeds minder moeders gaan op die basis deeltijds werken. Ook het deeltijdskrediet voor de zorg voor een kind jonger dan 8 zakt terug. Seniorennetwerk NEOS vraagt een uitbreiding van de euthanasiewet bij onder andere dementie. NEOS heeft zijn leden daarover bevraagd, schrijft de Zondag. De senioren willen bijvoorbeeld af van de regel dat familie een wilsverklaring voor euthanasie nog kan tegenhouden. Huisartsen moeten hun patiënten ook actief informeren over de mogelijkheden. In Nederland is bijna 124.000 euro opgehaald na een dodelijk ongeval in Zeeland. Daar reed deze week een auto in op een groep fietsende kinderen. 3 kinderen en een begeleider kwamen om. Het ingezamelde geld moet de getroffen gezinnen ondersteunen. Vanavond is er een stille optocht. Op het WK voetbal is Turkije al meteen onderuit gegaan. Het verloor met 2-0 van Australië. Ook Brazilië liet punten liggen. Het speelde 1-1 gelijk tegen Marokko. En ook Qatar en Zwitserland deelden de punten 1-1 gelijkspel. En gisteravond versloeg Schotland Haiti met 0-1. Bij de Rode Duivels blijft Zeno de Bast bij de selectie. De Bast herstelt nog van een dijbeenblessure. Teams op het WK mogen tot 24 uur voor de start spelers inwisselen, maar de voetbalbond houdt de Bast dus aan boord. De sfeer in het team is trouwens uitstekend, met dank aan de bondscoach, zegt Kevin De Bruyne.
2: Ik denk dat op dit moment heel positieve vibes in het algemeen doorlopen met iedereen. En dat die iedereen on board heeft gekregen. Zeker na een moeilijk EK en dan die Nations League.
1: De Rode Duivels spelen morgenavond hun eerste wedstrijd tegen Egypte. Een einde van een tijdperk in het basketbal. Voor het eerst in 15 jaar is BC Oostende geen landskampioen. De titel is dit jaar voor Antwerp Giants. Dat versloeg Oostende met 89-84 in de finale van de playoffs. Antwerp had daar wel de volledige 5 wedstrijden voor nodig. En in die 5e finale wedstrijd kwam het zelfs nog tot verlengingen. Eerst nog zonnig en tot 20 graden, maar er komt straks wat bewolking aan. In de loop van de week meer zon en warmer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Ja, daar is hij weer, Gerda. Dat vrolijke zondagochtendmuziekje hier op Radio Nova. Het is 9 uur voorbij, dus we zijn er weer helemaal klaar voor Hallo Weekend.
1: Ja, inderdaad.
0: Hoe gaat het, hè?
1: Ja, alles gaat goed. En op deze dag wil ik natuurlijk eerst en vooral alle papa's,
0: opa's
1: en pluspapa's een fijne vaderdag wensen. Ook de papa's die soms geen berichtjes krijgen. Gewoon voor iedereen een hele fijne vaderdag.
0: Ja, het is vaderdag vandaag in België, hè Gerda?
1: In België, ja. Want ik kreeg al een berichtje. In Nederland is het pas volgende week.
0: Ja, want wij hebben ook mensen die in Nederland naar onze radio luisteren. En daar zou het pas volgende week vaderdag zijn. Dus vaderdagliedjes?
1: Ja, vaderdagliedjes en andere liedjes. Het geeft niet. Ja. Laat maar komen, zo
0: ja, zeggen. Hebben jullie dus fijne platen in gedachten die wij speciaal moeten draaien voor de papa's, voor de vaders en dergelijke. U mag het ons allemaal doorsturen en dat kan via onze gekende kanalen, maar we geven ze nog graag even mee.
1: Ja, dat kan via onze website www.radionova.be. Dat kan via de Radio Nova app. Het kan natuurlijk ook via onze Facebookpagina, daar staat er al een plaatje klaar. En het kan natuurlijk ook via onze telefoon 0469 1883 60. U kan live, maar u kan ook gewoon het plaatje doorgeven.
0: Ja, u kan gewoon als u zegt van hè, ik heb allemaal geen zin om dat allemaal live te doen op de radio. U kan met Gerda bellen, u kan met haar een babbeltje slaan, u kan met haar uw plaat doorgeven. Zij noteert het allemaal en we draaien met heel veel liefde en plezier. Jullie vaderdagplaten of gewone verzoekplaten, laat maar komen. Zo Gerda, ik denk dat we vertrokken zijn. Het zonnetje schijnt op dit moment nog. Het is een heerlijke, rustige zondagmorgen. En wat het weer betreft wel, we gaan het straks even bekijken. Want als we het allemaal mogen geloven, komt er weer redelijk wat heerlijk weer op ons af. Dus ik kijk daar nu al naar uit. Dit zijn de Dinky Toys. Eentje van enkele jaren geleden alweer al. Dit is The Sweetest Hangover. Ik wens jullie, of we wensen jullie allemaal,

0: Jij hebt hem wel eens live aan het werk gezien, hè? Deze Kid Coco.
1: Ja,
0: hè?
1: Top, hè, zeg.
0: Jij vindt dat een hele toffe man, hè?
1: Wat een toffe man en een goede entertainer eigenlijk ook.
0: Ja, inderdaad. Hij zingt ook altijd. Als hij voordat hij gaat optreden, moet altijd heel even die bril op. Hè? Die donkere...
1: Ja, hij heeft hij altijd op. Hè?
0: Ja, heeft hij eigenlijk...
1: Ik heb hem nog nooit gezien eigenlijk zonder.
0: Zonder bril, oké. Okay. Kid Coco, hè?
1: Ja.
0: Van de Tinky Toys. Dit was de Sweetest Hangover. Gerda, we kunnen onze eerste verzoekplaat draaien. Vertel maar eens.
1: Ja, onze eerste verzoekplaat die komt natuurlijk gewoontegetrouw van Marleen Koppels. En zij schrijft... Hallo Ruud en Gerda. Graag een plaatje van Wiltura... Sorry voor je trouwjapon. En dat voor alle eenzame en zieke mensen en iedereen dat ik vergeten ben. En voor het ganse Radio Nova-team.
0: Ja, ik kende het liedje niet.
1: Ik wel.
0: Jij kent het wel, maar ik kende het niet. En ik had het ook niet. En ik heb het nog moeten gaan zoeken. Maar we zijn erin geslaagd om hem, dat we hem kunnen draaien hier op de radio.

0: Gerda, we gaan ze dit binnenkort nog live horen zingen. Hè? Want we gaan er naartoe, naar de zomershow van Gert en James Cook. En dit plaatje zullen ze vast en zeker ook zingen. Madi Wodo, ja, vertel het nog maar een keertje.
1: Ja, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, de slechtste dagen van de week. En dan komt het weekend eraan en dat is weer oké. Okay,
0: inderdaad, Madi Wodo, Gert Verhulst en James Cook. Ja, we gaan straks nog meteen het ander draaien op verzoek. Maar ik heb hier eerst nog even een nieuwe plaat. Een nieuwe plaat voor Corrie Konings.
2: Er hangt

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimvee Schoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova.
4: Een verzoek in Hallo Weekend? Bel de studio 0469 188 360. Een bericht via www.

0: Ja, de handjes in de lucht, Gerda, dat mag altijd. Op de muziek van de Radio Nova. Dat kan tot en met 12 uur in Hallo Weekend. Dat was Ottawan. En inderdaad, hands up.
1: Ik denk dat ik daar schoennat op versleten heb.
0: Inderdaad. Zeg, Gerda, vertel eens. Hè. We moeten nog het een en ander draaien op verzoek.
1: Ja, inderdaad. We kregen nog een bericht binnen van Patrick van Liedekerke. En hij stuurt... Hallo Gerda, ik wens jullie een fijne zondag. Kan je straks een nummer draaien van een van mijn favoriete zangers, Roy Orbison. So Young.

0: Ja, Gerda, we hebben er even over moeten nadenken. Maar we kwamen er dan toch uit dat het bij ons wordt gezongen door John Horton. Hè?
1: Ja, inderdaad. Ja, ik herkende het direct natuurlijk.
0: Maar... Ja, we herkenden het. Patrick heeft dat aangevraagd.
1: Ja, Patrick van Diedeker.
0: Ja, een heel mooie keuze. En het was inderdaad So Young, dat was Roy Orbison. Ja, Gerda, een opmerkelijk bericht toch nog dat ik heel even met iedereen wil delen. Want de zomer komt eraan, de mensen willen naar het strand en dergelijke. Ze gaan er in Sardinië iets aan doen dat de mensen allemaal niet met een parasol naar het strand komen. Het gaat daar verboden worden.
1: Oula.
0: Ja, je mag niet meer met een parasol naar het strand in Sardinië. Omdat er zoveel mensen hun parasol meenemen, gaan ze de mensen tussen de 10 en de 65 jaar mogen geen parasol meer gebruiken. Ben je ouder dan 65 wel, ben je jonger dan 10 jaar... Ja, dan zijn wij er dus wel bij. Ben je jonger dan 10 jaar, dan mag een parasolletje ook dus. Maar ga je naar Sardinië toe? Nee, in de kustplaats Villa Ciminus, daar mag je geen parasol meer gebruiken op het strand. Je zal er maar de hele dag moeten zitten in de klasse zon. Zoals ze hier dan zeggen.
1: Ja, maar dan blijven wij gewoon hier en gaan we hier naar het strand.
0: Inderdaad.
1: In de zomer is dat hier ook leuk.
0: Dat kan natuurlijk ook. Maar ik zou daar al naartoe gaan voor het kristalheldere water. Zo lees ik hier. Maar dat staat dus vanmorgen.
1: Ja, maar jij mag niet onder de parasol. Ik mag eronder, maar jij niet.
0: Ja, inderdaad.
1: Dus we dat weten.
0: Zeg, Gerda, vertel eens. Nog verzoekplaten.
1: Ja, Anja de Sager die stuurde ons een berichtje. Een plaatje voor alle DJ's en luisteraars van Radio Nova. Ook voor alle papa's een fijne vaderdag. Ook voor alle jarigen. En dan natuurlijk een plaatje van Rob de Nijs.
0: Inderdaad, we hebben er eentje gekozen van Rob de Nijs. En deze leek mij al heel lang geleden. Dus Anja, we gaan deze nog eens een keertje draaien. Hou me vast voor ik val. Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom bij Radio Nova. Favoriete platen in gedachten? Laat het maar weten. En dat kan natuurlijk allemaal via de gekende kanalen.

0: ja. Geweldig nummer, aangevraagd door Anja. Anja van Jan Bakker, Gerda.
1: Ja,
0: Jan Bakker, over Jan Bakker gesproken. Hij is er morgen weer natuurlijk hier op de radio. En dat heel de week lang tussen...
1: Nee. Volgende week is hij er een paar dagjes tussenuit. Oh. Want onze Anja moet een ingreep ondergaan.
0: Ja. Okay.
1: En daarbij wensen wij haar dan natuurlijk ook heel veel succes.
0: Maar in ieder geval, Jan is normaal gezien altijd op de radio hier. Tussen 9 en 11 uur. En dat met het Muziekpaleis. Gerda... verzoekplaten.
1: Ja, wel, Marleen Koppels die stuurde er nog eentje. Goedemorgen Ruud en Gerda. Graag een plaatje van Papa is geweldig en dat voor mijn liefhebbende man Theo en zoon Andy Gijs en alle papa's en iedereen dat ik ken en voor het ganse Radio Nova team natuurlijk.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
3: Muziek die je nergens anders hoort.
4: Radio Nova.

0: Het origineel van dit nummer, dat moeten we gaan zoeken in Argentinië. Het werd daar al gespeeld door de band Il of El Simbolo. En in 2000 exact nam deze Hollander, deze Jody Bernal, het nummer ook op. En hij scoorde daarmee een hele dikke vette hit hier in Nederland en in België. Er kwamen nadien nog wel wat nummers uit, maar dit is toch zijn...
1: Dus een echte zomerhit, hè?
0: Een echte zomerhit. En ja, de zomer is onderweg, hebben we ons laten vertellen. Vandaag wordt het al wel wat warmer. De komende dagen wordt het warmer. Zo staat het hier toch in de kranten. Zou er een hittegolf onderweg zijn. Dus de zwembroek die kan weer uit de kast. En dan, dan kan het allemaal weer gebeuren. Hè. Heerlijke zomerse muziek op de radio. Hier op de zondagmorgen. Zangeres Ida de Nijsgerda. Dat zegt jou waarschijnlijk wel wat. Die hebt ze een tijdje geleden nog op onze Facebookpagina geplaatst. En Ida de Nijs heeft een nieuw nummer uit. En dat heet Zomer

0: luisteren is. Maar mocht dat het geval zijn, ik denk dat we weer iemand blij hebben gemaakt met deze plaat. Neil Diamond en I'm a Believer. Ja, jij bent naar Kevin De Bruyne aan het kijken. Ja, vertel eens.
1: Ja, wel ja. Ik denk dat morgen de temperatuur hier in België wel ook een paar graden gaat stijgen.
0: Ja.
1: Want het is de eerste kwalificatiewedstrijd van onze Belgen, van onze Rode Duivels. En ik zie hier, ik ben blij om te zien eigenlijk, Kevin De Bruyne, die heel ontspannen is. Hij voelt zich topfit en mentaal zit het ook heel goed. En als dat zo is,
0: ja,
1: dat beloof
0: ik. Ik las hier net ook nog, hij wil van het WK gaan genieten.
1: Ja.
0: Zo staat hier toch geschreven. Alleen zie ik hier toch wel dat er nog wat problemen zijn met de voetbaltruitjes. De mensen vinden het allemaal maar niks. Het lijken kinderpyjama's, staat hier geschreven.
1: Ja, die truitjes die vind ik ook, die van de Rode Duivels eigenlijk, die rode truitjes, die vind ik
0: ja, maar ze mogen daar natuurlijk niet altijd mee voetballen, want dat heeft natuurlijk te maken met wat kleur dat de tegenpartij
1: is. Ja, dat ze dan gele truitjes maken of zwarte truitjes, maar ja, nog niet
0: het lijken wel kinderpyjama's, staat hier geschreven. Maar ja, daar gaan we ons eigenlijk niks van aantrekken.
1: Zijn de truitjes niet die talent is wat de mensen doen hè, op het veld.
0: Vanavond is het aan Nederland, geloof ik, rond een uur of 10:10 vanavond. En morgen gaan de Rode Duivels dan aantreden. En ik geloof dat het allemaal is morgenavond om 9:00.
1: Om 9:00 tegen Egypte.
0: Tegen Egypte. Oh, je bent helemaal mee.
1: Ik kijk er al helemaal naar uit.
0: Je bent goed op de hoogte. Ja, inderdaad. Iets om naar uit te kijken. Ik heb me wel vernomen dat de hype, de gekte rond heel dat Rode Duivels gebeuren nog niet helemaal op punt staat. Maar dat heeft er natuurlijk al mee te maken. Ja. Wat dat ze gaan doen de komende dagen.
1: Tuurlijk, als ze nu morgen winnen, dan gaan overal de vlaggen weer uit en is iedereen weer voor de Rode Duivels.
0: Dan zal de merchandising wel uit de winkels verdwijnen, denk ik dan, hè?
1: Ja.
0: Toch? Hey, goedemorgen allemaal. Dit is Radio Nova op de zondag met tot en met 12 uur. Hallo weekend. Hele fijne muziek op de radio. Heb je platen in gedachten? Laat maar komen. Hè? We draaien ze met veel plezier voor jullie. Dit is Tamara Tol. Ja.

Ze heeft volgens mij alleen maar hele vrolijke liedjes, hoor. Deze Tamara Tol, kom hou van mij. Alweer aan het einde van deel 1. Deel 1, hallo weekend hier bij Radio Nova. En dat allemaal op deze zondagmorgen. Favoriete platen en gedachten voor straks in deel 2. 0469-18-8360. Laat ze weten via onze website. Het kan via onze Facebookpagina. Dus laat maar komen. Ja, nog eentje voor 10 uur. Een liedje voor alle papa's. Peter Koelewijn, je wordt ouder papa. Tot zometeen na het nieuws. Hier bij Radio.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: Voor het eerst sinds de invoering 20 jaar geleden nemen minder ouders betaald ouderschapsverlof, blijkt uit cijfers. Het aantal vaders neemt wel nog toe, maar steeds minder moeders gaan op die basis deeltijds werken. Ook het deeltijdskrediet voor de zorg voor een kind jonger dan 8 zakt terug. Seniorennetwerk NEOS vraagt een uitbreiding van de euthanasiewet bij onder andere dementie. NEOS heeft zijn leden daarover bevraagd, schrijft de Zondag. De senioren willen bijvoorbeeld af van de regel dat familie een wilsverklaring voor euthanasie nog kan tegenhouden. Huisartsen moeten hun patiënten ook actief informeren over de mogelijkheden. In Nederland is bijna 124.000 euro opgehaald na een dodelijk ongeval in Zeeland. Daar reed deze week een auto in op een groep fietsende kinderen. 3 kinderen en een begeleider kwamen om. Het ingezamelde geld moet de getroffen gezinnen ondersteunen. Vanavond is er een stille optocht. Op het WK voetbal is Turkije al meteen onderuit gegaan en verloor met 2-0 van Australië. Ook Brazilië liet punten liggen, speelde 1-1 gelijk tegen Marokko. En ook Qatar en Zwitserland deelden de punten 1-1 gelijkspel. En gisteravond versloeg Schotland Haiti met 0-1. Bij de Rode Duivels blijft Zeno de Bast bij de selectie. De Bast herstelt nog van een dijbeenblessure. Teams op het WK mogen tot 24 uur voor de start spelers inwisselen, maar de voetbalbond houdt de Bast dus aan boord. De sfeer in het team is trouwens uitstekend, met dank aan de bondscoach, zegt Kevin De Bruyne.
2: Ik denk dat op dit moment heel positieve vibes in het algemeen doorlopen met iedereen. En dat die iedereen on board heeft gekregen. Zeker na een moeilijk EK en dan die Nations League.
1: De Rode Duivels spelen morgenavond een eerste wedstrijd tegen Egypte. Een einde van een tijdperk in het basketbal. Voor het eerst in 15 jaar is BC Oostende geen landskampioen. De titel is dit jaar voor Antwerp Giants. Dat versloeg Oostende met

0: 80 in de finale van de play-offs. Antwerpen had daar wel de volledige 5 wedstrijden voor nodig. En in die 5e finale wedstrijd kwam het zelfs nog tot verlengingen. Eerst nog zonnig en tot 20 graden, maar er komt straks wat bewolking aan. In de loop van de week meer zon en warmer.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. Goedemorgen. Ruud van Opstal en Gerda op Radio Nova.

0: Ja, persoonlijk vind ik het een van de plezantste momentjes hier op de radio. Op de zondagmorgen, als het dan zo rond 10 uur is, dan hangt hier een heerlijke geur van koffie in de studio, Gerda.
1: Ja, een melange van koffie en chocomelk.
0: Een mengeling van koffie en chocomelk hier. Dat is de geur die we op dit moment, en koekje ook, hè?
1: Ja, ja.
0: Dat we hier hebben op dit moment, hier op de zondagmorgen in Hallo Weekend. Goedemorgen allemaal. Ja, we gaan beginnen aan deel 2 van het programma. Dat wil zeggen dat we weer een uurtje hebben om jullie verzoekplaten te draaien. Gerda, we hebben er ondertussen nog een paar binnen, maar de luisteraars kunnen ons bereiken. Vertel het nog maar een keer.
1: Ja, de luisteraars kunnen ons bereiken via onze Facebookpagina bijvoorbeeld, want daar staat een foto van ons twee.
0: Ja.
1: Al klaar. Dat kan ook via de website www.radionova.be, via de Radio Nova app en ook via onze telefoon 04 69 18 83 60.
0: Ja, inderdaad. We willen wel even duidelijk maken, als jullie bellen met ons, je hoeft niet per se extra op de radio, hè. Jullie mogen jullie verzoekplaten ook gewoon doorgeven aan Gerda. Ze zal het met plezier noteren, maar willen jullie echt live op de radio? Ja, dat kan. Dat kan. 04 69 18 83 60. Gerda, wat ben je aan het lachen? Wat heb je gedaan? Kwam het er een klein beetje moeilijk uit?
1: Ja, het kwam er moeilijk uit, maar ja.
0: 04 69 18 83 60. En lukt het om de volgende verzoek aan te kondigen?
1: Ah, ja, ja, ja, zeker en vast.
0: Dus doe maar, vertel maar eens.
1: We kregen een berichtje binnen via de app van Joby en Diana. En zij zeggen: wij wensen alle papa's een fantastische vaderdag. En graag een plaatje voor onze papa. En zij vragen aan die van de groep: doe maar met pa.

0: Gerda? My man is a sweet man.
1: Ik denk dat ik geen Engels versta. Maar dat, natuurlijk, klopt dat.
0: Dat was Millie Jackson hier op de radio. Op de zondag, op de zondagmorgen hier in Hallo Weekend. Gerda, ik heb nog een... je hebt me net verteld, u hebt al lekkere muziek gedraaid. Lekkere, swingende muziek.
1: Ja.
0: Maar ik wil toch ook een rustig liedje draaien. Ja, ken je Aaron nog? Aaron, zegt je dat nog iets? Aaron van The Voice.
1: Aaron Blombaert?
0: Nee. Het is een andere Aaron. Aaron heeft meegedaan aan The Voice. Hij zat in de blind auditions. Er heeft toen niemand voor hem gedraaid. Hij zong een Nederlandstalig liedje. Vraag me nu niet welk liedje, maar Aaron stond op het podium. Hij zong zijn lied en iedereen vond het geweldig. Alleen de coaches draaiden niet om. Later is hij gevraagd voor het Slagerfestival om te komen optreden. Hij wordt heel veel gedraaid op de radio. En Aaron heeft een nieuwe plaat uit. Eigenlijk zijn eerste echte officiële single. En ik wil die plaat toch eens graag draaien hier op de radio. Het is een rustig liedje. Het is een levenslied liedje. Laat het ik het zo noemen. Aaron hier uit Vlaanderen. Vergeet nooit waar je vandaan komt.
1: Dat is een feit.
0: Inderdaad.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Radio Nova. Eigenzinnig.

0: Ja, spiksplinter nieuwe plaat, Gerda, voor Michael Lanzo en Waarom Jij. Gerda, hebben we nog verzoekplaten?
1: Nee, we hebben momenteel...
0: Wij zijn helemaal verzoek.
1: We hebben er nog wel eentje, maar dat is er eentje voor straks.
0: Dat is er eentje voor straks, inderdaad. Dus hebben jullie nog iets in gedachten wat jullie heel graag willen horen? Willen jullie je papa in de bloemetjes zetten voor Vaderdag? Dat kan dus allemaal via onze gekende kanalen 0469 18 83 60. Via de website, via de Facebookpagina. Dus laat van jullie horen. We draaien met heel veel liefde en plezier Vaderdagnummers hier op de radio. Dus we horen graag van jullie. En het kan allemaal tot 12 uur deze namiddag hier op de zondag, vandaag alweer al 14 juni. De zomer komt eraan. De zomer van Radio Nova. Dit is Billy Ocean.

0: Ja, we kennen de DJ, hè. Het is origineel van Jannes, maar deze Martijn Dauma heeft dit nummer opnieuw opgenomen. En hij doet dat met redelijk veel succes in Nederland en Nederlandse muziek. U hoort het uiteraard voorbij komen hier op de radio. Ik kan vandaag de hele wereld aan. Goedemorgen, Karin.
1: Goedemorgen, Ruud.
0: Goedemorgen. Hoe is het met Karin?
1: Oh, heel goed.
0: Heel goed. Jij bent aan het genieten van een lekkere, rustige zondagmorgen.
1: Ja, dat is waar. Met de radio bij mij.
0: Met de radio aan. Hoe is het met de Jurgen?
1: Met de Jurgen is het goed. Oh. Met de voetbal in zijn hoofd.
0: Hè. Ah, die zit met de voetbal. Is het een voetbalsupporter?
1: Heel erg van Brugge.
0: Heel erg voor Brugge. Ah, dan is hem goede kameraden met Gerda. Want Gerda, die is dat ook, supporter van Brugge. En gaat hij naar de Rode Duivels kijken?
1: Nou, zeker. Dan hoort hem goed. Het is een stille, maar dan hoort hem goed.
0: Ja. En kijk jij daar mee, Karin?
1: Nee.
0: Niet? Oké, okay. Ja, dat kan. Ja, de voetbal, hè, wereldkampioenschap komt er allemaal weer aan. Hè. Zeg, Karin, vertel het eens. Hè. Wat kunnen wij voor jou betekenen?
1: Ja, ik zou graag een plaatje laten draaien.
0: Ja.
1: Voor mijn man Jurgen.
0: Mm-hmm.
1: Ook voor mijn twee zonen Bart en Stijn. Ook voor Ruffin en Pierre. Ruffin en Martin.
0: Ja, dat kan ook.
1: Voor...
0: Ja.
1: En voor, waar was ik nu gebleven?
0: Je was gebleven bij Martine en Ruffin.
1: Voor Godlieve en Pierre. En ook voor het hele Radio Nova team.
0: Dankjewel. Zeg, Martine, jij hebt weer een hele vrolijk... Jij hebt een... Karin, jij hebt een hele... Ja, we zijn wat verward. Jij hebt een hele mooie plaat aangevraagd. Karin, vertel het eens. Hè. Welke mag dat zijn, hè?
1: Ja, dat is Speelboezoekie.
0: Speelboezoekie van Wiltura. Wel, Karin, we gaan hem nu draaien. Mag ik jou een hele fijne zondag wensen?
1: Ja.
0: En graag tot de volgende keer, hè?
1: Ja, tot de volgende.
0: Dag, Karin. Salutjes, hè.
1: Dag.

0: Ja, ze zeggen hier, het is te vroeg om naar huis toe te gaan. Wel opstaan, hè. Voor mij was het vanmorgen niet al te vroeg. We waren content dat we lekker vroeg uit ons bed mochten. En dat allemaal natuurlijk om voor jullie muziek te draaien hier in Hallo Weekend op de zondagmorgen. Ik moet naar de telefoon. Dag Martien.
1: Ja, dag
0: we hebben hier deze morgen al wat problemen gehad met de namen, Martien.
1: Is het waar? Ja, ik heb het goed.
0: Ja, bij Karin liep het ook al helemaal fout. Nee, zou het ermee te maken hebben dat het Vaderdag vandaag is of zo? Ik weet het niet.
1: Hallo,
0: het
1: zou kunnen.
0: Hoe is het ermee?
1: Ik ben wel hier aan mannen, hè.
0: Hoe is het ermee, Martien?
1: Maar redelijk, ja.
0: Ja?
1: Maar ja.
0: Lekker rustig aan het genieten van de radio.
1: Oh, zeker.
0: Voilà, ze. Hoe is het met Ruffin?
1: Ja. Ook goed.
0: Kijkt hij ook uit naar het voetbal?
1: Nee, hè?
0: Nee?
1: Nee, waar is hij geen voetbal van
0: aten? Wielrennen?
1: Oh, ja, wel ja. Maar meer veldcross.
0: Veldcross, ja, maar dat vinden wij ook heel mooi. Maar ik weet het niet, ik en Gerda hebben het de laatste... de laatste paar jaar wel zeggen... zijn wij ook wel helemaal into wielrennen. En dus kijken wij wel uit naar de Ronde van Frankrijk. En aangezien ik nu met pensioen ben... kan ik eens een keer op mijn gemak naar de koers gaan kijken. Dus tijdens de Ronde van Frankrijk mag het eigenlijk voor mij gerust regenen... dat het er met bakken uit de lucht valt... Wij kunnen lekker naar de koers kijken.
1: Dan niet.
0: Oké. Zeg, Martien, vertel het eens. Hè. Wat kunnen wij voor jou betekenen?
1: Ik graag een plaatje van Benny Christian. Liefde is als een roos.
0: Die staat klaar.
1: En dat is voor alle vader.
0: Ja.
1: Binnen vaderkens, dat. Vaders, grootvaders, ja. Hoe moet ik het allemaal zeggen? Plus vaders, en wat weet ik allemaal.
0: Ja, er zijn er tegenwoordig heel veel, hè, soorten vaders.
1: Ja,
0: hè?
1: Voor alle vaders.
0: Ja.
1: Al de vrienden en kennissen die ik ken.
0: Ja.
1: En heel speciaal de Anja, een spoedig herstel.
0: Ja, Anja van Jan Bakker. Ze moet komende week naar het ziekenhuis voor een ingreep. Ja, dus ja, we wensen haar allemaal natuurlijk veel beterschap en veel sterkte toe. Hè. Martien, alles gaat?
1: Ja.
0: Oké, dan gaan we hem draaien. Danny Christian en Liefde is als een roos. Martien, nog een fijne zondag, hè?
1: Ja, dank u wel, hè, voor jullie ook.
0: Ja, tot ziens, hè.
1: Dag.
0: Salut, hè. Dag, Martien.
1: Salut.

0: favoriete plaat hier op de radio. Het kan natuurlijk. Hè. 0469-18-8360. Een berichtje via onze website, via onze Facebookpagina. Het kan allemaal. Laat jullie je verzoeken maar afkomen. En Gerda, jij hebt er nog eentje binnengekregen, als ik het allemaal goed begrepen heb.
1: Ja, Maddie de Smet die vraagt de plaat aan voor alle luisteraars en het ganse Radio Nova-team. En ze vraagt de plaat Lady Bump van Penny McLean.
0: Penny McLean en Lady Bump, ja, die plaat begon hier al te spelen, dus ik moet dat heel even terug opnieuw doen, maar dat komt allemaal in orde. Hier is de plaat die aangevraagd werd door
1: Maddie de Smet.
0: Maddie de Smet.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfect

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Dit is Radio Nova.
3: Eigenzinnig, anders.
4: De zon komt op. De koffie is klaar. Dit is Hallo Weekend met Ruud en Gerda.

0: heb ik gisteren ook al gedraaid, hoor. Hier op de radio in Hallo Weekend. Toen was het met Tanja en met Patrick. Niemand mag alleen zijn. Dat was inderdaad Jordi van Het. Ik moet naar de telefoon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ruud.
0: Goedemorgen, Irene. Hoe is het ermee, hè?
1: Goed.
0: Ja? Goed? Ja, ja. Aan het genieten, ja, ja. Aan het genieten van de muziek?
1: Ja,
0: op,
1: aan het genieten van de mooie muziek.
0: De mooie muziek, al wel. Ja. Dat horen wij graag. Zeg, ik heb het vanmorgen al aan verschillende mensen gevraagd. En Irene, ik ga die vraag ook aan u stellen. Hoe zit het? Ga jij morgen naar de voetbal kijken?
1: Misschien. Ik denk het wel, want ik zie graag geen sport.
0: Jij ziet?
1: Voetbal, darts. Wielrennen.
0: Oh, dan kom jij binnen enkele weken ook aan u trekken. Want ja, de Ronde van Frankrijk komt er ook aan, hè?
1: Ja.
0: Dus, en morgen dan spelen de Rode Duivels.
1: Morgenavond
0: om 9:00, hè, dat is dan misschien weer wel wat laat, maar... Hè?
1: Ja, maar ja, best te zien. Ik kijk er toch niet naar.
0: Ja, overdag een beetje rusten, hè? Kunnen het s'avonds ook wat langer trekken, hè?
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja,
0: zeg,
1: ja.
0: Irene, vertel het eens, hè. Wat kunnen wij voor jou doen?
1: Een plaat, nee.
0: Ja, die staat ondertussen al klaar.
1: Ja, en dat is voor alle vaders die vandaag Vaderdag vieren.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ook dan voor mijn dochter Nora, mijn kleinzoon Olivier en zijn vriendin.
0: Ja.
1: Ook voor Refin en Martin. Voor heel mijn familie, vrienden en kennissen. En speciaal voor u, Ruud en Herda. Omdat je altijd, als ik vraag voor een plaatje en heb ze niet, dat je altijd zoekt en dat ding draait.
0: We hebben daar wel wat werk mee gehad met dat nummer, maar we hebben dat dan toch nog gedraaid in het programma.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja, ik heb het gehoord.
0: We doen alles in. We zetten alles in. Soms moeten we op zoek bij collega's en vragen we via de sociale media van jongens, zoek die plaat even op. En dan komt dat altijd meestal wel in orde. En... Dus,
1: content, dat hadden ze gevonden.
0: Ah, kijk eens, dan hebben we toch iets goed gedaan, hè, Irene?
1: Ja.
0: Dat is plezant. Zeg, we gaan die Shadows Apache draaien.
1: Dank u.
0: Het is een mooi instrumentaal nummer. Wel, we gaan er nu naar luisteren. Irene, mag ik jou een fijne zondag wensen?
1: Ja, voor jullie ook, hè.
0: En bedankt om te luisteren en bedankt om te bellen naar de studio, hè.
1: Graag gedaan.
0: Tot de volgende, Irene.
1: Ja, dag.
0: Salut, hè.
1: Dag.

Ja, geweldige keuze hè, van Irene. Ze liet die plaat draaien voor heel wat mensen. Een geweldige instrumentale die vroeger trouwens nog wel werd gebruikt voor intro's van radioprogramma's en dergelijke. Dit waren de Shadows, dit was uiteraard Apache. We kunnen er nog net eentje draaien voor 11 uur hier op de zondagmorgen. Dit is Sailor, A Glass of Champagne. I've got

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Voor het eerst sinds de invoering 20 jaar geleden nemen minder ouders betaald ouderschapsverlof, blijkt uit cijfers. Het aantal vaders neemt wel nog toe, maar steeds minder moeders gaan op die basis deeltijds werken. Ook het deeltijdskrediet voor de zorg voor een kind jonger dan 8 zakt terug. Seniorennetwerk NEOS vraagt een uitbreiding van de euthanasiewet bij onder andere dementie. NEOS heeft zijn leden daarover bevraagd, schrijft de Zondag. De senioren willen bijvoorbeeld af van de regel dat familie een wilsverklaring voor euthanasie nog kan tegenhouden. Huisartsen moeten hun patiënten ook actief informeren over de mogelijkheden. In Nederland is bijna 124.000 euro opgehaald na een dodelijk ongeval in Zeeland. Daar reed deze week een auto in op een groep fietsende kinderen. 3 kinderen en een begeleider kwamen om. Het ingezamelde geld moet de getroffen gezinnen ondersteunen. Vanavond is er een stille optocht. Op het WK voetbal is Turkije al meteen onderuit gegaan en verloor met 2-0 van Australië. Ook Brazilië liet punten liggen, het speelde 1-1 gelijk tegen Marokko. En ook Qatar en Zwitserland deelden de punten 1-1 gelijkspel. En gisteravond versloeg Schotland Haiti met 0-1. Bij de Rode Duivels blijft Zeno de Bast bij de selectie. De Bast herstelt nog van een dijbeenblessure. Teams op het WK mogen tot 24 uur voor de start spelers inwisselen, maar de voetbalbond houdt de Bast dus aan boord. De sfeer in het team is trouwens uitstekend, met dank aan de bondscoach, zegt Kevin De Bruyne.
2: Ik denk dat op dit moment heel positieve vibes in het algemeen doorlopen met iedereen en dat die iedereen on board heeft gekregen, zeker na een moeilijk EK en dan die Nations League.
1: De Rode Duivels spelen morgenavond hun eerste wedstrijd tegen Egypte. Een einde van een tijdperk in het basketbal. Voor het eerst in 15 jaar is BC Oostende geen landskampioen. De titel is dit jaar voor Antwerp Giants. Dat versloeg Oostende met 89-84 in de finale van de playoffs. Antwerp had daar wel de volledige 5 wedstrijden voor nodig. En in die 5e finale wedstrijd kwam het zelfs nog tot verlengingen. Eerst nog zonnig en tot 20 graden, maar er komt straks wat bewolking aan. In de loop van de week meer zon en warmer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
4: Lekker wakker worden met Ruud en Gerda op zondagmorgen tussen 9 en 12 uur in Hallo Weekend op Radio Nova.

0: Ja, we hebben Corrie Konings daar straks nog gedraaid met haar allernieuwste plaat. Er hangt iets in de lucht, maar dit was ze samen met John de Bever en jouw stem, jouw lach en jouw blik. Zo, daar zijn we weer terug. Gerda, voor deel 3 alweer al van
1: ja,
0: deze...
1: Ja, inderdaad.
0: Het gaat vooruit vandaag,
1: het gaat heel hard vooruit.
0: We zijn hier vanmorgen al begonnen met een knalblauwe hemel. Maar ondertussen hangen er toch al wel her en der wat wolkjes. Men had dat ook voorspeld. Het zou vandaag normaal gezien al een zomerdag worden, maar dan
1: maar
0: zijn ze
1: niet,
0: half de week...
1: Koud,
0: nee, nee, het is niet koud. Maar half de week zijn ze daar toch op teruggekomen. En het wordt allemaal wat uitgesteld naar woensdag of donderdag. En dan gaan we richting de 30 graden. Maar vanaf vrijdag ook
1: hopelijk
0: alweer...
1: Hopelijk stel ze niet te ver uit, hè, want dat is de eerste keer niet natuurlijk.
0: Nee, nee, inderdaad. Maar er zou ook wel volgend weekend wat onweer en dergelijke in de lucht zitten. Maar in ieder geval, het zonnetje gaat schijnen en het wordt warm. En dat vinden wij dan weer wel het allerbelangrijkste. Wij hebben nog tot en met 12 uur om jullie verzoekplaten te draaien hier op deze Vaderdag. Dus hebben jullie Vaderdag liedjes die jullie nog graag willen horen op de radio? Wel, stuur het allemaal maar even door naar ons.
1: Ja, dat kan via onze Facebookpagina, via onze website www.radionova.be, via de Radio Nova app en natuurlijk ook via onze telefoon 0469 18 83 60.
0: Je bent helemaal juist, heel serieus. 0469 18 83 60. Jullie hoeven niet live op de radio als jullie daar helemaal geen zin in hebben, wat wij begrijpen. Je kan gewoon uw verzoekplaat doorgeven aan Gerda. Ze noteert het en we draaien het hier op de radio. En vertel maar Gerda, want er zijn nog verzoeken binnengekomen.
1: Ja, via de app kreeg ik een berichtje binnen van Monique Liesenborg. En zij schrijft: goedemorgen Radio Nova. Graag een plaatje van Frank Michael. Toutes les femmes sont belles. Frank is eergisteren overleden. Hij was 79 jaar. Ze zegt nog een fijne zondag aan jullie. En inderdaad, Frank is overleden. En dat staat ook te lezen op onze Facebookpagina.
0: Inderdaad.

0: Ja, Gerda, dat is een liedje dat werd aangevraagd. Hè? Ja, spreek het maar een keer uit.
1: Toutes les femmes sont belles.
0: Inderdaad. En door wie werd dat aangevraagd? Hè? Je bent het ondertussen kwijt.
1: Ik ben het door Monique Lissenborg.
0: Oké, aangevraagd. Dus verzoekplaten, laat maar komen. En we hebben er straks Martien aan de lijn gehad. En Martien kreeg van Rufin nog een nummer door.
1: Ja, Rufin die vroeg een plaat aan. Het dorp van Wim Sonneveld.
0: Mooie plaat.
1: En dat voor alle mensen die hij kent. Voor zijn ganse lijstje, zegt hij. Want hij heeft altijd een ganse lijst. Dus voor iedereen die jij kent, de plaat van het dorp van Wim Sonneveld.
0: Heel mooi nummer is dat. Ik vind het plezant om het nog eens een keer te draaien. We doen dat niet al te vaak. Wim Sonneveld.
2: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

0: Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem al. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.
3: Dit is Radio Nova.
4: Eigenzinnig, anders.

0: Ja, Gerda, wat ik me dan afvraag, zou Karin de Sirtaki hebben gedaan?
1: Ik veronderstel van wel.
0: Jij veronderstelt van wel. Jeroen van Zelst was dat. En hij zong allemaal over een zwoele Griekse nacht. Gerda, jij hebt nog contact gehad met een van onze luisteraars.
1: Ja, ik kreeg een berichtje binnen via onze Radio Nova-app. En dat is van Werner. En hij schrijft: Goedemorgen Gerda en Ruud. Ik geniet enorm van de muziek die jullie draaien. Daarom zou ik graag My Boy Lollipop van Millie Small aanvragen. Het zou me veel plezier doen om dit liedje te horen spelen. Bedankt en om elk weekend zo'n fijne sfeer te brengen.

0: Ja, het is jammer genoeg maar een heel kort liedje. 1 minuut 55 voor Millie Small en My Boy Lollipop. Een plaat die werd aangevraagd door Werner. Hij schreef wel een heel lief berichtje, hè Gerda?
1: Ja, heel lief. En daarvoor zijn wij ook heel dankbaar. Ja. Het is altijd fijn om te horen dat wij het goed doen, hè?
0: Inderdaad, positieve reacties van onze luisteraars op de zondagmorgen. Trouwens, het programma Hallo Weekend doen we op zaterdag en zondag. Op zaterdag is dat met Stef Leeuwenaard, gisteren even niet. En op zondagmorgen mogen wij met z'n tweetjes aantreden. Trouwens, meekijken in onze studio, dat kan natuurlijk via onze website. Even doorklikken naar de videostream en dan komen jullie bij ons terecht. Gerda, vertel het maar.
1: Ja, onze collega Frank de Groef die stuurde ook nog een berichtje. En hij schrijft, goedemorgen Gerda en Ruud. Graag zou ik de plaat aanvragen van Twan Fokkema, Laat me zingen. En dat voor alle luisteraars van de Radio Nova.

0: Liedjes over vreugde, liedjes over verdriet. We hebben het allemaal hier bij Radio Nova. Een plaat die werd aangevraagd door Frank de Groef. Hij liet hem draaien voor al de luisteraars van Radio Nova. Dat was Twan Fokkema, Laat Me Zingen. En Frank de Groef, je hoort hem volgende week weer elke dag hier op de radio. Tussen 2 en 4 uur in de namiddag met het programma Into the Groove. We moeten naar de telefoon. Dag Jurgen.
1: Goedemorgen Ruud.
0: Hoe is het ermee?
1: Goed, goed, goed.
0: Ja?
1: Ja, ik ben juist thuis van de kam van Gooik en Domee.
0: Ja, je bent naar de kam geweest in Gooik, hè? Een van onze adverteerders. Jij bent daar iets lekkers gaan halen. We hebben het allemaal kunnen zien op de Facebookpagina. Laat het jullie smaken.
1: Ja, dank u, dank u.
0: Zeg Jurgen, ik hoorde van Karin dat jij echt wel voor het voetbal gaat.
1: Ah ja, voor de Belgen, zeker.
0: Morgen, hè? Morgenavond om 9 uur de eerste wedstrijd in het wereldkampioenschap, hè?
1: Ja, dat is juist. Want mijn twee vlaggen hangen buiten al.
0: Ah ja, ik heb het tegen Gerda gezegd. We moeten onze vlag ook nog buiten hangen. Ik denk dat wij er nog wel ergens eentje hebben liggen. Wij gaan dat in ieder geval hier ook doen. Hè? Altijd plezant. De mannen, de rode duivels, een beetje ondersteunen. Hè?
1: Dat is juist.
0: Zeg, vertel eens Jurgen, wat kunnen we doen? Hè?
1: Het was weer plaatje aan te vragen voor Vaderkesdag.
0: Een plaatje voor Vaderkesdag. Wel, dat kan. En voor wie mag dat allemaal zijn?
1: Voor mijn vrouwtje ten ook.
0: Ja.
1: Voor mijn vader Emil Philips en Godlieb de Bruin.
0: Ja.
1: Voor het Radio Nova team.
0: Dank u.
1: En Martin en Refin, Godlieb en Pierre.
0: Ja.
1: En alle luisteraars van Radio Nova.
0: Oké, dank u wel. Jurgen, maak er dan een plezante dag van.
1: We gaan dat zeker doen.
0: Ah, kijk. En geniet nog van de muziek van Radio Nova, hè.
1: Dat gaan we zeker doen, het is mooie muziek.
0: Ja, ja, we draaien Mireille Mathieu en Acropolis, adieu.
1: Ja, we kunnen het een keer dansen.
0: Ja, ga dat maar doen. Hey, zeg bedankt en Jurgen, tot de volgende.
1: Ja,
0: hè.
1: Ja.

0: Ja, deze Mireille Mathieu heeft ooit ook nog een nummer gemaakt samen met Patrick Duffy, Together Will Strong. Een plaat die ook meedraait hier in de playlisten van Radio Nova. Maar dit was ze dus helemaal in haar eentje aangevraagd door Jurgen. Hij liet de plaat draaien voor heel wat luisteraars. En uiteraard ook voor Karin, deze prachtige Acropolis. Adieu. Gerda, het is aan jou.
1: Ja, ik kreeg nog een berichtje binnen van Christian Doekers. En zij vraagt de plaat aan van Roy Orbison, Lana. En dat voor haar schoonzoon Dirk, die 60 jaar is geworden. Ze hebben dat goed gevierd gisteren. Ook voor al haar vrienden. Ook voor jullie, ons Nova-team dus. En ook voor haar chef.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
3: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
4: Radio Nova.

0: Ja, op zijn Duits, dat hadden wij vandaag nog niet gedraaid. Dit was Otto Lagerfeld. En inderdaad, dat waren de Hände Hoog. Gerda, we hebben al wel wat Vaderdagliedjes gedraaid vandaag, maar eentje hebben we nog niet gehad. Een Vaderdagliedje. Een rustig liedje.
1: Papa loopt toch niet zo snel?
0: Nee. Ja, dat heb ik ook, maar ik wilde deze nog wel even draaien. Speciaal voor Vaderdag. Hè? Stef Bos. En het nummer dat heet Papa.
1: Ah ja.
0: Oké. Ken je het liedje?
1: Ja.
0: Oké. Dat gaan we nog draaien hier in Hallo Weekend op de zondag bij Radio Nova.

0: Een vaderdagliedje. Vaderdag vandaag. Vandaag worden alle papa's in de bloemetjes gezet. Uiteraard hier ook op de radio. Dat was Stef Bos. Gerda, jij had nog één plaat die we moesten draaien op de radio.
1: Wel ja, moesten draaien was nu niet echt het ding. Maar Patrick van Liedekerke, die is een grote fan van Roy Orbison. En die stuurde ons nog wat ook een prachtig nummer van Roy Orbison is. It's Over. En voor ons is het ook
0: ja,
1: over.
0: Ja, bijna. We gaan deze nog vlug draaien en dan onze laatste plaat. Roy Orbison, It's Over. It's Over.

0: Ja, nog vlug even aangevraagd door Patrick. Deze prachtklassieker. Dat allemaal van Roy Orbison. En dat nummer dat heette uiteraard It's Over. Ja, Gerda, en dat is het ook, hè. Het is wel weer al voorbij. Snel voorbij gegaan vandaag.
1: Ja, ja, inderdaad.
0: Dat heeft er ook allemaal mee te maken dat jullie flink meegewerkt hebben aan dit programma. Veel platen aangevraagd. En dat vinden wij alleen maar plezant. Kan uiteraard ook volgende week weer op zaterdag en zondagmorgen tussen 9 en 12 uur. Gerda, de middag die komt eraan. De middag van de Radio Nova. Wat brengt dat allemaal nog in?
1: Wel, tussen 1 en 3 is er het Land van de Groot met Patrick de Groot. En tussen 3 en 5 zijn er de muziekvitaminen met Patrick van Beven.
0: Dus we hebben niet bij Radio Nova nog een goed gevulde namiddag. Mij horen jullie weer terug morgen om 11 uur voor een nieuwe aflevering van Lunchen met Ruud. Ja. Heb je nog wat te melden?
1: Niks speciaal. Misschien dat er na 12 uur toch nog een heel mooi vaderdag.
0: Ja, ik heb na 12 uur nog even een heel mooi vaderdag liedje geprogrammeerd van Niels de Stadsbader en Pa. Dus dat komt eraan zometeen na 12 uur. En ik heb voor jullie van hieruit, vanuit deze studio, nog één nummer. En dat is Gerard Joling. Niet voor één keer. Tot morgen, 11 uur.
1: Dag allemaal.

0: met het nieuws van 12 uur.
1: Voor het eerst sinds de invoering 20 jaar geleden nemen minder ouders betaald ouderschapsverlof, blijkt uit cijfers. Het aantal vaders neemt wel nog toe, maar steeds minder moeders gaan op die basis deeltijds werken. Ook het deeltijdskrediet voor de zorg voor een kind jonger dan 8 zakt terug. Seniorennetwerk NEOS vraagt een uitbreiding van de euthanasiewet bij onder andere dementie. NEOS heeft zijn leden daarover bevraagd, schrijft de Zondag. De senioren willen bijvoorbeeld af van de regel dat familie een wilsverklaring voor euthanasie nog kan tegenhouden. Huisartsen moeten hun patiënten ook actief informeren over de mogelijkheden. In Nederland is bijna 124.000 euro opgehaald na een dodelijk ongeval in Zeeland. Daar reed deze week een auto in op een groep fietsende kinderen. 3 kinderen en een begeleider kwamen om. Het ingezamelde geld moet de getroffen gezinnen ondersteunen. Vanavond is er een stille optocht. Op het WK voetbal is Turkije al meteen onderuit gegaan. Het verloor met 2-0 van Australië. Ook Brazilië liet punten liggen. Het speelde 1-1 gelijk tegen Marokko. En ook Qatar en Zwitserland deelden de punten 1-1 gelijkspel. En gisteravond versloeg Schotland Haiti met 0-1. Bij de Rode Duivels blijft Zeno de Bast bij de selectie. De Bast herstelt nog van een dijbeenblessure. Teams op het WK mogen tot 24 uur voor de start spelers inwisselen, maar de voetbalbond houdt de Bast dus aan boord. De sfeer in het team is trouwens uitstekend, met dank aan de bondscoach, zegt Kevin De Bruyne.
2: Ik denk dat op dit moment heel positieve vibes in het algemeen doorlopen met iedereen. En dat die iedereen on board heeft gekregen, zeker na een moeilijk EK en dan die Nations League.
1: De Rode Duivels spelen morgenavond een eerste wedstrijd tegen Egypte. Een einde van een tijdperk in het basketbal. Voor het eerst in 15 jaar is BC Oostende geen landskampioen. De titel is dit jaar voor Antwerp Giants. Dat versloeg Oostende met 89-84 in de finale van de playoffs. Antwerp had daar wel de volledige 5 wedstrijden voor nodig. En in die 5e finale wedstrijd kwam het zelfs nog tot verlengingen. Eerst nog zonnig en tot 20 graden, maar er komt straks wat bewolking aan. In de loop van de week meer zon en warmer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Eigenzinnig.
3: Anders.
2: Welkom bij Radio Nova.

0: inrichtingen en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
0: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
1: In Schaarbeek bij Brussel is een man in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Gisteravond is hij aangereden door een tram. Ook de trambestuurder kreeg medische verzorging. Hij was in shock geraakt. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog niet bekend. De politie heeft een onderzoek geopend. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse mariniers en agenten het geënterd. De tanker wordt naar de Engelse zuidkust gebracht voor verder onderzoek. Volgens premier Keir Starmer is de onderschepping een nieuwe klap voor Rusland. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 5 mensen omgekomen. Dat melden Al Jazeera en het Libanese staatsagentschap NNA. Er zouden ook huizen en overheidsgebouwen zijn verwoest. In de regio geldt nog altijd een door de Verenigde Staten bemiddeld staakt het vuren. Ondanks dat bestand blijven Israël en Hezbollah elkaar geregeld aanvallen. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen.

0: volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op delijzegalmaarden.be.
1: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
2: Ook vandaag neemt Patrick de Groot je mee doorheen de muzikale wereld van het land van de Groot. Zondag 1-3 op Radio Nova.
3: Dit is het land.

Naast zijn muzikale successen haalde Frank recent ook het nieuws vanwege turbulente privéperiodes, belastingcontroles en lopende juridische kwestie rondom vermeende betrokkenheid bij mishandelingszaak. Met zijn vrouw Melanie heeft hij de draad inmiddels weer positief opgepakt. En we hebben het hier over Frank van Etten. Vanavond gaat het gebeuren. Welkom hier op jouw eigenzinnige radio. We zijn weer toe aan het 2 uur durend programma in het Land van de Groot op deze zondag 14 juli. Welkom en een bijzondere goedemiddag.

Deze plaat is een waarschuwing aan alle mannen voor een vrouw genaamd Sue. Ze staat erom bekend dat ze met ieders hart speelt en van de ene man naar de andere fladdert. Je hoort hier een single uit het jaar 1961 van Dion met Runaround Sue.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Radio Nova.
3: Eigenzinnig.
2: Anders.

Freddie Brick was een zeer populaire Duitse slagerzanger, componist en producer die in de jaren 70 grote successen vierde in Duitsland, Nederland en België. Hij overleed op 17 december 2008 op 66-jarige leeftijd aan de gevolgen van die vreselijke ziekte kanker. We gaan de instrumenten

opzwepende dance-nummer Envy waar ik het op een boogie werd een gigantisch succes in discotheken wereldwijd. Het nummer behaalde onder andere de notering in de Nederlandse top 40. Freddie James hier bij Radio Nova. Dit is Sammy Baker, hij heeft het over Jessica.

Frédéric François, een immens populaire Franstalige zanger. Hij woont al sinds zijn jeugd in België. Met een carrière van ruim 50 jaar is hij een van de absolute iconen van de romantische variatiemuziek in het Franstalige wereld. On comprend toujours quand c'est trop tard.

Dionne Warwick, de legendarische Amerikaanse soul, pop en R&B zangeres. Ze behoort tot de meest succesvolle en gecatalogeerde vrouwelijke vocalisten aller tijden in de Amerikaanse hitlijsten. I Never Love This Way Again.

0: vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Welkom bij Radio Nova.

Deze plaat gaat over een moderne trend. Die vrouw die precies weet wat ze wil, maar tegelijkertijd mysterieus en onbereikbaar blijft. 1981, de grote single van de Kreuners met Zij geeft stijf. Dit is nog Gloria Gaynor.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: In Schaarbeek bij Brussel is een man in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Gisteravond is hij aangereden door een tram. Ook de trambestuurder kreeg medische verzorging. Hij was in shock geraakt. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog niet bekend. De politie heeft een onderzoek geopend. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse mariniers en agenten het geënterd. De tanker wordt naar de Engelse zuidkust gebracht voor verder

0: geregeld aanvallen. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Veel wolken vandaag, met in het noorden en oosten kans op wat regen. Temperaturen tot 18 graden. Ook morgen wisselend tot soms zwaar bewolkt. Het blijft overwegend droog. Het kwik kan stijgen tot 21 graden.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Jimmy Frey heeft een laatste wens uitgesproken om een allerlaatste nummer op te nemen in de studio. Dit betreft een Franse cover die hij wil opdragen aan een specifieke dame uit zijn verleden. Dit nummer mag pas na zijn overlijden worden uitgebracht. Je hoorde hem hier terug met de plaat uit 1975, De smaak van je lippen. Ken je deze nog?

Zijn plaat Sexbom uit 1999, een gigantische comeback hit die hem introduceerde bij een jonge generatie. Maar je hoorde hem hier met de plaat uit 1969, Tom Jones, met The Minute of Your Time.

0: Oh, Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.
3: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
4: Dit

Après toi is een van de meest iconische en succesvolle winnende nummers uit de geschiedenis van het Eurosongfestival. De plaat werd in 1972 na de overwinning gezongen door de Grieks-Duitse zangeres Vicky Liangos, die uitkwam voor Luxemburg. You're My World, de titelsong van Guys and Dolls.

0: Manuela. Manuela.
1: Manuela, een gigantische megahit over een dramatisch auto-ongeluk. De plaat verkocht 100.000 keren en zorgde er destijds zelf voor dat een voornaam Manuela in Nederland plotseling razend populair werd. De plaat van Jacques Herp. Terug naar de jaren 60, Trine Lopez.

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Radio Nova. Nova. Muziek die je nergens anders hoort.

Lee Towers is een van de grootste, meest iconische entertainment- en popartiesten die Nederland ooit heeft gekend. Hij staat bekend als de zanger van Rotterdam, de man met de gouden microfoon en de grondlegger van de grootschalige concerten in Rotterdam Ahoy. I can see clearly now the rain, it's gone. Dit is nog Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now.

De Maleisische popzanger Sheik, die in de jaren 70 en 80 een grote ster werd in het Franstalige muziekwereld. Hij schreef geschiedenis als de allereerste Aziatische zanger die doorbrak met Franstalige liedjes. You know I love you, tu sais, je t'aime. Bedankt om te luisteren hier alweer op deze zondag 14 juni. Wij moeten er onderuit, want wij maken plaats nu voor de muziekvitamintjes met onze collega Patrick van Bever. Nog een prettige namiddag verder, geniet van de zon en graag tot dinsdag.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: In Schaarbeek bij Brussel is een man in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Gisteravond is hij aangereden door een tram. Ook de trambestuurder kreeg medische verzorging. Hij was in shock geraakt. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog niet bekend. De politie heeft een onderzoek geopend. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse mariniers en agenten het geënterd. De tanker wordt naar de Engelse zuidkust gebracht voor verder onderzoek. Volgens premier Keir Starmer is de onderschepping een nieuwe klap voor Rusland. De Russische

0: die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Veel wolken vandaag, met in het noorden en oosten kans op wat regen. Temperaturen tot 18 graden. Ook morgen wisselend tot soms zwaar bewolkt. Het blijft overwegend droog. Het kwik kan stijgen tot 21 graden.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Patrick van Beven.
4: Draait ze voor jou.
2: Voor jou.

Ja, jij, dat was Thomas Julian op deze zondagmiddag. We zijn net iets over drie geworden. Welkom als je er pas bij komt. Dit is Radio Nova, je eigenzinnige radio. En jullie zijn alweer beland in een gloednieuwe aflevering van Muziekvitamine hier op deze zondag. Ik ben Patrick van Bever en ik hou jullie gezelschap tot en met 5 uur. Nog even onze voorgaande collega Patrick de Groot uit Zwaaien, want die is hier een beetje aan het opruimen en dan gaat hij huiswaarts of waar dan ook naartoe en wij nemen het hier van hem met heel veel plezier over voor de komende 2 uur. Dit nu is Robert Pater op je radio en hij heeft een roosje, ja, en dat roosje dat geeft hij aan jou.

Ja, en ook vandaag vergeten wij niet onze gouden terugblikken te draaien hier op jouw eigenzinnige radio. Dat was er een uit 1964, heel lang geleden dus. Dat was Elvis Presley en Never Ending hier bij Radio Nova. En wat dacht u van deze hier? Ja, ook een hele mooie als je mij vraagt. Henk Bernhard is dit en met heel mijn hart.

0: Ah, heerlijke plaat, deze hier van René Vroeger. Hij wordt dan ook heel veel gedraaid hier op jouw radio. En ook elders bij andere radiostations, daar draaien ze hem volop. Henk Bernhard hoorden we, en dat met heel mijn hart. En daarna deze hier, René Vroeger. Heerlijke plaat uit 1999. I Can't Stop Myself. Zometeen hier op jouw eigenzinnige radio Wesley Boes. En vergeet mijn naam maar.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Welkom bij Radio Nova.
2: Wij draaien lekker onze eigen goesting.
3: Muziekvitamine.
4: Patrick van Bever.

altijd genieten met platen uit de jaren 80. Deze dus kwam uit de jaren 80, 1985. Johnny Nash en dan met Rock Me Baby. Hier op je radio zometeen twee hele mooie platen. Eentje van Hot Chocolate en Everyone's a Winner uit 1978. En daar achteraan ja, een van onze nieuwere platen, Mariska B. En voor mij ben jij de ware.

Ja, Camille was dat. Ze is net 25 jaar geworden. Nog heel jong dus en toch al enkele jaren een grote waarde in onze muziekwereld in België. Camille, tot zover. En in de regen weten wij ook alles over mee te praten. Ik hoop maar dat het deze week, zoals we beloven, weer zomerse temperaturen gaan worden. Want de regen, dat hebben wij hier al genoeg gehad. Wij gaan terug naar 1970. En daar vinden we deze single terug van Neil Diamond. Hier is hij met Cracklin' Rosie.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Nederlandstalige muziek en oldies.
2: Die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio Nova.
3: Patrick van Bever serveert je muzikale vitamine. Goed voor hart en humeur.
4: Regarde ta montre, il est déjà 8 heures.

Heel speciaal voor de mensen die ervan houden, natuurlijk, van die Franstalige plaatjes. Deze kwam uit de 70 jaren, meer bepaald 1973. Eentje van Claude François. En dat met Le Lundi au Soleil was dat. En deze hier, die is van Anthony Fokkema. Ja, heeft ook al heel veel platen gemaakt. En dit is wel de moeite. Als de bomen.

Ja, heel vroeger dan waren wij nog bevriend met de mama en de papa van deze meid. Tatjana Storm hoorde je. En dat met Laat Me Vrij hier bij jouw eigenzinnige radio. Wij gaan richting 4 uur uit, richting deel 2. En dat gaan we doen met 2 heerlijke platen. Ja, Deen D'Amaro die komt er nog aan met wat komen moet, dat komt wel. En daarna ook nog Louis Fillon en Zeg Mij Liefje. Tot zometeen aan de andere kant van 4 uur voor deel 2 van deze muziekvitamine.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: In Antwerpen zijn twee mannen uit Genk gewond geraakt na een geval van verkeersagressie. De slachtoffers zijn 26 en 30 jaar oud. Het incident gebeurde vanmorgen vroeg. Volgens hun verklaring zijn de Genkenaars klem gereden en daarna uit hun wagen gesleurd. Een bestuurder in een derde auto zou daarna opzettelijk over de arm van een van de mannen zijn gereden. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie spoort de verdachte op. Het onderzoek loopt. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam in Nederland zitten al urenlang zonder stroom. De stroomstoring begon vanmorgen om 8:15. De netbeheerder kan nog niet zeggen wanneer het probleem opgelost geraakt. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. In Brazilië heeft een vrouw van 21 een bungee jump niet overleefd. Ze bleek niet vast te zitten aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter terwijl medewerkers machteloos toekeken. Twee van hen sloegen daarna op de vlucht. Bij het WK voetbal zijn twee

0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
1: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
2: Met Patrick van Bever aan je zijde. De soundtrack van je dag. Dit is Muziekvitamine. MUZIEKVITAMINE.

Ja, deze hebben net als heel veel jonge koppeltjes een beetje problemen met die jonge liefdes. 1964, daar gingen wij terug in de tijd naartoe met Bobby en Billy the Kid. En dat met Young Love Problems hier op je radio. We zijn zondag, het is net 4 uur geweest. Welkom beste vrienden van de radio in dit tweede gedeelte van Muziekvitamine bij jouw eigenzinnige radio. Heel wat leuke platen heb ik voor jullie nog in dit tweede uur. Zometeen komt er Frans Bauer al aan. Verder hebben wij ook nog eentje van Benny Nijman in de aanbieding. We gaan nog eens een ode brengen aan Margriet Hermans, die grote mevrouw uit de muziekwereld. En we hebben ook nog eentje van Modern Talking. Gewoon te veel om op te noemen. Gewoon blijven luisteren en je hoort het allemaal. De revue voorbij komen. Eerst deze hier nu, Frans Bauer. Het geluk, dat duurt maar even.

hij was nog veel jonger toen natuurlijk, in 1998. Yves Segers hoorde je en Ik Wil Jou. Wat hebben wij nog voor jullie? Wel, dat is deze hier, een van de nieuwere platen van Aurelie. Doe jij vanavond gewoon met mij mee?

0: Deze komt hier ook regelmatig wel eens langs in onze programma's. Dat was Danny Poppinghaus en Ik kan geen tranen van je zien. Een plaatje van zo'n goede 5 à 6 jaar geleden. Deze hier, die is veel ouder. Audrey Lenders komt uit de jaren 80. Manuel, goodbye.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
4: Radio Nova.
5: Muziekvitamine.
6: Patrick van Bever.

is maar een kleine stap natuurlijk, de jaren 80 naar 2024. Ingrid was dat, en dat in duet met Erik Vlanders, en dat met Koud, Koud Hart. Het is nu tijd voor Arjen Boltjes. Ja, waarschijnlijk komt hij uit Nederland. Liefde is, zingt hij.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

0: ik zit zo een beetje te mijmeren terug in de tijd aan het denken. Die herinneringen bovenhalen wat wij allemaal hebben beleefd toen de tijd dat deze plaat werd uitgebracht. 1981 was dat, Benny Nijman en een vrijgezel. Heel lang geleden dus.
1: Welkom bij Radio Nova.
2: Wij draaien lekker onze eigen goesting.
3: Vlaams en Nederlands, maar ook de hits van heden en verleden met Patrick van Bever.

Ja, het is nu echt voorbij tussen jou en mij. Sander Kwarten hoor je. En waarom leef jij nog in mijn hoofd? En daarvoor die hele mooie plaat van Corina en Brandend Verlangen. Welkom hier op jouw zondagmiddag. Dit is Muziekvitamine met Patrick van Bever bij je eigenzinnige radio. En wij gaan nog eens een herdenking laten horen aan Margriet Hermans. Heel grote madame in de muziekwereld, zeker hier in Vlaanderen. We zullen altijd aan haar blijven terugdenken. Hier is ze nog eens op je radio met Ik Vaar Met Je Mee.

0: Als je zo een paar keer na elkaar mee geweest bent naar Spanje, naar een van die optredens, ginder van Margriet Hermans tijdens een fanbelevenis of zoveel meer, ja, dan doet je dit toch wel iets. Elke keer als je nog eens een plaat hoort van Margriet Hermans. Hele gezellige dame om mee om te gaan. Ook mee, om mee te praten. Gewoon, het was gewoon Margriet en niemand anders. Margriet Hermans, ik vaar met je mee op jouw radio. Wel, hier zometeen niet kan en niet voor de storm komt.
1: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
2: Oh, ja, makker. Zou eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
1: Ja, hier is hem al. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
2: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
1: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
2: Kijk, en ze leveren ook een huis.
3: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
4: Welkom bij Radio Nova.
5: Muziek die je nergens anders hoort.
6: Zeg, heb jij ook zo'n goesting? Van die onbedwingbare goesting.
7: Zeg, gaat het?
6: Oh, ik wil het nu!
7: Oei, jij heeft het weer.
8: Patrick van Beveren.

2016, uit dat jaartal kwam deze terugblik. Niet kan en niet voor de storm komt. Wij gaan richting het einde van deze aflevering van Muziekvitamine hier bij jouw eigenzinnige radio. Ik heb nog een aantal platen voor jullie en die gaan we dan ook met heel veel plezier nog draaien voor jullie. Zoals deze hier van Jonathan Hunink en Maak jij mij wakker.

Misschien herken je wel deze plaat niet, maar ze kwam uit 1987, Modern Talking and Blinded by Your Love. Beste vrienden van de radio, het is hier afgelopen. Dit was de zondag op jouw radio. Dit was Muziekvitamine tussen 3 en 5 uur. Ik ben Patrick van Bever en ik wens u nog een fijne verderzetting van uw zondag ervan. En mij hoor je morgen om 4 uur in de namiddag terug voor de spitsuren hier op Radio Nova. Wij gaan eruit met deze hier van Wesley en bedankt voor alles wat je gaf. Tot morgen. Dag.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: In Antwerpen zijn twee mannen uit Genk gewond geraakt na een geval van verkeersagressie. De slachtoffers zijn 26 en 30 jaar oud. Het incident gebeurde vanmorgen vroeg. Volgens hun verklaring zijn de Genkenaars klem gereden en daarna uit hun wagen gesleurd. Een bestuurder in een derde auto zou daarna opzettelijk over de arm van een van de mannen zijn gereden. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie spoort de verdachte op. Het onderzoek loopt. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam in Nederland zitten al urenlang zonder stroom. De stroomstoring begon vanmorgen om 8:15. De netbeheerder kan nog niet zeggen wanneer het probleem opgelost geraakt. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. In Brazilië heeft een vrouw van 21 een bungee jump niet overleefd. Ze bleek niet vast te zitten aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter terwijl medewerkers machteloos toekeken. Twee van hen sloegen daarna op de vlucht. Bij het WK voetbal zijn twee mensen opgepakt nadat trainingsmateriaal van de Engelse ploeg was gestolen. De arrestatie gebeurde in Kansas City. De dieven namen onder meer schoenen en ballen mee, samengoed voor ruim 15.000 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. De meeste spullen zijn teruggevonden. Engeland speelt woensdag zijn eerste WK-wedstrijd tegen Kroatië in de Amerikaanse staat Texas. Het blijft bewolkt vandaag en overwegend droog. Aan de Nederlandse en Duitse grens kan het licht regenen. Ook morgen wisselend bewolkt en overwegend droog. Temperaturen tot 21 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Radio Nova.
4: Radio Nova.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Eigenzinnig.
1: Anders.
0: Welkom bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: In Antwerpen zijn twee mannen uit Genk gewond geraakt na een geval van verkeersagressie. De slachtoffers zijn 26 en 30 jaar oud. Het incident gebeurde vanmorgen vroeg. Volgens hun verklaring zijn de Genkenaars klemgereden en daarna uit hun wagen gesleurd. Een bestuurder in een derde auto zou daarna opzettelijk over de arm van een van de mannen zijn gereden. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie spoort de verdachte op. Het onderzoek loopt. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam in Nederland zitten al urenlang zonder stroom. De stroomstoring begon vanmorgen om 8:15. De netbeheerder kan nog niet zeggen wanneer het probleem opgelost geraakt. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. In Brazilië heeft een vrouw van 21 een bungee jump niet overleefd. Ze bleek niet vast te zitten aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter terwijl medewerkers machteloos toekeken. Twee van hen sloegen daarna op de vlucht. Bij het WK voetbal zijn twee mensen opgepakt nadat trainingsmateriaal van de Engelse ploeg was gestolen. De arrestatie gebeurde in Kansas City. De dieven namen onder meer schoenen en ballen mee, samengoed voor ruim 15.000 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. De meeste spullen zijn teruggevonden. Engeland speelt woensdag zijn eerste WK-wedstrijd tegen Kroatië in de Amerikaanse staat Texas. Het blijft bewolkt vandaag en overwegend droog. Aan de Nederlandse en Duitse grens kan het licht regenen. Ook morgen wisselend bewolkt en overwegend droog. Temperaturen tot 21 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Wij draaien lekker
2: ons eigen goesting.
1: Welkom bij Radio Nova.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Duizenden mensen hebben in Brussel betoogd tegen hogere defensieuitgaven en besparingen in sociale sectoren. Onder de slogan Welfare not warfare trokken ze van het Noordstation naar de Europese wijk. De actievoerders willen meer investeringen in onder meer gezondheidszorg, onderwijs en klimaatbeleid. Bij een botsing tussen twee helikopters boven de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn zeker 6 mensen omgekomen. De toestellen stortten neer op een parking waar een grote brand uitbrak. Daarbij gingen ook een 20-tal auto's in de vlammen op. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. In Genève in Zwitserland is een protest tegen de G7-top uitgedraaid op ongeregeldheden. Enkele betogers gooiden projectielen naar de politie en staken een wagen in brand. 1000 agenten waren ingezet om de manifestatie te begeleiden. De politie nam ook vuurwerk, gasflessen, bivakmutsen en andere verdachte voorwerpen in beslag. Een meerderheid van de Zwitsers spreekt zich in een referendum uit tegen een beperking van de bevolkingsgroei. Zo'n 54,8% was tegen. Het referendum was een initiatief van de rechts-conservatieve Zwitserse Volkspartij. Die wilde de bevolking tegen 2050 beperken tot maximaal 10 miljoen inwoners. Nu zijn er 9,1 miljoen inwoners, van wie meer dan een kwart een migratieachtergrond heeft. De Amerikaanse president Trump roept Israël op om de aanvallen op Libanon stop te zetten. Volgens Trump brengt de recente Israëlische luchtaanval op een buitenwijk van Beirut het vredesproces in het Midden-Oosten in gevaar. Israël voerde de aanval uit als vergelding voor droneaanvallen van Hezbollah. Trump benadrukt dat zowel Israël als Hezbollah verdere escalatie moeten vermijden. Isaac Del Toro heeft de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. De Mexicaan pakte in de slotrit ook de dagzege na een sterke solo op de laatste beklimming. Del Toro vocht daarmee Tadej Pogacar op als eindwinnaar van de voormalige Dauphiné Libéré. Jan Uytenbroeks was de zevende en is de beste Belg in het eindklassement. De Belgische volleybalmannen Red Dragons hebben in de Nations League een spannende 3-2 overwinning geboekt tegen Iran. In Braziliaanse Brazilië haalden de Red Dragons het na 5 sets. Meer bewolking onderweg met kans op motregen, daarna een bewolkte maandag, maar stilaan meer opklaringen en 21 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen zin.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Nederlandstalige muziek en oldies.
3: Die je nergens anders hoort.
2: Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Duizenden mensen hebben in Brussel betoogd tegen hogere defensieuitgaven en besparingen in sociale sectoren. Onder de slogan Welfare not warfare trokken ze van het Noordstation naar de Europese wijk. De actievoerders willen meer investeringen in onder meer gezondheidszorg, onderwijs en klimaatbeleid. Bij een botsing tussen twee helikopters boven de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn zeker 6 mensen omgekomen. De toestellen stortten neer op een parking waar een grote brand uitbrak. Daarbij gingen ook een 20-tal auto's in de vlammen op. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. In Genève in Zwitserland is een protest tegen de G7-top uitgedraaid op ongeregeldheden. Enkele betogers gooiden projectielen naar de politie en staken een wagen in brand. 1000 agenten waren ingezet om de manifestatie te begeleiden. De politie nam ook vuurwerk, gasflessen, bivakmutsen en andere verdachte voorwerpen in beslag. Een meerderheid van de Zwitsers spreekt zich in een referendum uit tegen een beperking van de bevolkingsgroei. Zo'n 54,8% was tegen. Het referendum was een initiatief van de rechts-conservatieve Zwitserse Volkspartij. Die wilde de bevolking tegen 2050 beperken tot maximaal 10 miljoen inwoners. Nu zijn er 9,1 miljoen inwoners, van wie meer dan een kwart een migratieachtergrond heeft. De Amerikaanse president Trump roept Israël op om de aanvallen op Libanon stop te zetten. Volgens Trump brengt de recente Israëlische luchtaanval op een buitenwijk van Beirut het vredesproces in het Midden-Oosten in gevaar. Israël voerde de aanval uit als vergelding voor droneaanvallen van Hezbollah. Trump benadrukt dat zowel Israël als Hezbollah verdere escalatie moeten vermijden. Isaac Del Toro heeft de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. De Mexicaan pakte in de slotrit ook de dagzege na een sterke solo op de laatste beklimming. Del Toro vocht daarmee Tadej Pogacar op als eindwinnaar van de voormalige Dauphiné Libéré. Jan Uytenbroeks was de zevende en is de beste Belg in het eindklassement. De Belgische volleybalmannen Red Dragons hebben in de Nations League een spannende 3-2 overwinning geboekt tegen Iran. In Braziliaanse Brazilië haalden de Red Dragons het na 5 sets. Meer bewolking onderweg met kans op motregen, daarna een bewolkte maandag, maar stilaan meer opklaringen en 21 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Halleluja.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruisabeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Dit is Nova. Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Duizenden mensen hebben in Brussel betoogd tegen hogere defensieuitgaven en besparingen in sociale sectoren. Onder de slogan Welfare not warfare trokken ze van het Noordstation naar de Europese wijk. De actievoerders willen meer investeringen in onder meer gezondheidszorg, onderwijs en klimaatbeleid. Bij een botsing tussen twee helikopters boven de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn zeker 6 mensen omgekomen. De toestellen stortten neer op een parking waar een grote brand uitbrak. Daarbij gingen ook een 20-tal auto's in de vlammen op. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. In Genève in Zwitserland is een protest tegen de G7-top uitgedraaid op ongeregeldheden. Enkele betogers gooiden projectielen naar de politie en staken een wagen in brand. 1000 agenten waren ingezet om de manifestatie te begeleiden. De politie nam ook vuurwerk, gasflessen, bivakmutsen en andere verdachte voorwerpen in beslag. Een meerderheid van de Zwitsers spreekt zich in een referendum uit tegen een beperking van de bevolkingsgroei. Zo'n 54,8% was tegen. Het referendum was een initiatief van de rechts-conservatieve Zwitserse Volkspartij. Die wilde de bevolking tegen 2050 beperken tot maximaal 10 miljoen inwoners. Nu zijn er 9,1 miljoen inwoners, van wie meer dan een kwart een migratieachtergrond heeft. De Amerikaanse president Trump roept Israël op om de aanvallen op Libanon stop te zetten. Volgens Trump brengt de recente Israëlische luchtaanval op een buitenwijk van Beirut het vredesproces in het Midden-Oosten in gevaar. Israël voerde de aanval uit als vergelding voor droneaanvallen van Hezbollah. Trump benadrukt dat zowel Israël als Hezbollah verdere escalatie moeten vermijden. Isaac Del Toro heeft de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. De Mexicaan pakte in de slotrit ook de dagzege na een sterke solo op de laatste beklimming. Del Toro vocht daarmee Tadej Pogacar op als eindwinnaar van de voormalige Dauphiné Libéré. Jan Uytenbroeks was de zevende en is de beste Belg in het eindklassement. De Belgische volleybalmannen Red Dragons hebben in de Nations League een spannende 3-2 overwinning geboekt tegen Iran. In het Braziliaanse Brazilië haalden de Red Dragons het na 5 sets. Meer bewolking onderweg met kans op motregen, daarna een bewolkte maandag, maar stilaan meer opklaringen en 21 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Welkom bij Radio Nova.
0: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
3: Dit is

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: Duizenden mensen hebben in Brussel betoogd tegen hogere defensieuitgaven en besparingen in sociale sectoren. Onder de slogan Welfare not warfare trokken ze van het Noordstation naar de Europese wijk. De actievoerders willen meer investeringen in onder meer gezondheidszorg, onderwijs en klimaatbeleid. Bij een botsing tussen twee helikopters boven de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn zeker 6 mensen omgekomen. De toestellen stortten neer op een parking waar een grote brand uitbrak. Daarbij gingen ook een 20-tal auto's in de vlammen op. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. In Genève in Zwitserland is een protest tegen de G7-top uitgedraaid op ongeregeldheden. Enkele betogers gooiden projectielen naar de politie en staken een wagen in brand. 1000 agenten waren ingezet om de manifestatie te begeleiden. De politie nam ook vuurwerk, gasflessen, bivakmutsen en andere verdachte voorwerpen in beslag. Een meerderheid van de Zwitsers spreekt zich in een referendum uit tegen een beperking van de bevolkingsgroei. Zo'n 54,8% was tegen. Het referendum was een initiatief van de rechts-conservatieve Zwitserse Volkspartij. Die wilde de bevolking tegen 2050 beperken tot maximaal 10 miljoen inwoners. Nu zijn er 9,1 miljoen inwoners, van wie meer dan een kwart een migratieachtergrond heeft. De Amerikaanse president Trump roept Israël op om de aanvallen op Libanon stop te zetten. Volgens Trump brengt een recente Israëlische luchtaanval op een buitenwijk van Beirut het vredesproces in het Midden-Oosten in gevaar. Israël voerde de aanval uit als vergelding voor droneaanvallen van Hezbollah. Trump benadrukt dat zowel Israël als Hezbollah verdere escalatie moeten vermijden. Isaac Del Toro heeft de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. De Mexicaan pakte in de slotrit ook de dagzege na een sterke solo op de laatste beklimming. Del Toro vocht daarmee Tadej Pogacar op als eindwinnaar van de voormalige Dauphiné Libéré. Jan Uytenbroeks was de 7e en is de beste Belg in het eindklassement. De Belgische volleybalmannen Red Dragons hebben in de Nations League een spannende 3-2 overwinning geboekt tegen Iran. In het Braziliaanse Brazilië haalden de Red Dragons het na 5 sets. Meer bewolking onderweg met kans op motregen, daarna een bewolkte maandag, maar stilaan meer opklaringen en 21 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruisabeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
3: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
2: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
3: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
2: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
3: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
2: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
4: Welkom bij Radio Nova.
5: Muziek die je nergens anders hoort.
4: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Duizenden mensen hebben in Brussel betoogd tegen hogere defensieuitgaven en besparingen in sociale sectoren. Onder de slogan Welfare not warfare trokken ze van het Noordstation naar de Europese wijk. De actievoerders willen meer investeringen in onder meer gezondheidszorg, onderwijs en klimaatbeleid. Bij een botsing tussen twee helikopters boven de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn zeker 6 mensen omgekomen. De toestellen stortten neer op een parking waar een grote brand uitbrak. Daarbij gingen ook een 20-tal auto's in de vlammen op. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. In Genève in Zwitserland is een protest tegen de G7-top uitgedraaid op ongeregeldheden. Enkele betogers gooiden projectielen naar de politie en staken een wagen in brand. 1000 agenten waren ingezet om de manifestatie te begeleiden. De politie nam ook vuurwerk, gasflessen, bivakmutsen en andere verdachte voorwerpen in beslag. Een meerderheid van de Zwitsers spreekt zich in een referendum uit tegen een beperking van de bevolkingsgroei. Zo'n 54,8% was tegen. Het referendum was een initiatief van de rechts-conservatieve Zwitserse Volkspartij. Die wilde de bevolking tegen 2050 beperken tot maximaal 10 miljoen inwoners. Nu zijn er 9,1 miljoen inwoners, van wie meer dan een kwart een migratieachtergrond heeft. De Amerikaanse president Trump roept Israël op om de aanvallen op Libanon stop te zetten. Volgens Trump brengt de recente Israëlische luchtaanval op een buitenwijk van Beirut het vredesproces in het Midden-Oosten in gevaar. Israël voerde de aanval uit als vergelding voor droneaanvallen van Hezbollah. Trump benadrukt dat zowel Israël als Hezbollah verdere escalatie moeten vermijden. Isaac Del Toro heeft de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. De Mexicaan pakte in de slotrit ook de dagzege na een sterke solo op de laatste beklimming. Del Toro vocht daarmee Tadej Pogacar op als eindwinnaar van de voormalige Dauphiné Libéré. Jan Uytenbroeks was de zevende en is de beste Belg in het eindklassement. De Belgische volleybalmannen Red Dragons hebben in de Nations League een spannende 3-2-overwinning geboekt tegen Iran. In het Braziliaanse Brazilië haalden de Red Dragons het na 5 sets. Meer bewolking onderweg met kans op motregen, daarna een bewolkte maandag, maar stilaan meer opklaringen en 21 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 12 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 1 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter horen.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.